0: Wat een onzin, dat doe ik toch altijd.
1: Niet waar.
0: Jawel.
1: Niet waar.
0: Niet?
1: Dat weet je wel. Dat zie ik nooit. Je lacht en maakt grapjes.
0: Doe niet zo gek, dat doe ik toch altijd.